hen, zij moet naar maan hen, zij moet laula maan hen, en toen moet leek zij veel men. Hen, überhaupt die atar hen, een koning atar hen, onnen en nimi iskel men.